0: Zonnegebied.
1: Bam, bam, bam. Stimmel een balans, ik wil warme sjaren. Zonbrak.